0: In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

is er dan niets meer. Ik zie dat het je raakt.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische

0: Russische premier Babis wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babis omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Ik kus de mooie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. De middelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de

0: niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
1: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar, volgende optie.
0: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
2: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
0: De 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De komende weken moeten automobilisten rekening houden met grootschalige werkzaamheden op de A27. Rijkswaterstaat begint met de verbreding van de snelweg tussen Gorinchem en Everdingen net onder Utrecht. Vandaag is de weg dichtgegaan vanuit het zuiden richting Utrecht. En dat gaat meerdere weken duren. Over een week gaat ook de weg naar Gorinchem toe dicht vanwege verbreding van de weg. De zomer wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om wegen, bruggen en viaducten aan te pakken. Het nieuwe zwembad in Leidse Rijn wordt toch niet volledig elektrisch. Volgens de Utrechtse wethouder Oosters is er door de drukte op het stroomnet onvoldoende capaciteit om het zwembad volledig elektrisch te laten draaien. En daarom krijgt het nieuwe gebouw in het Maxima Park een tijdelijke gasaansluiting. De gemeente gaat ervan uit dat het zwembad eind 2030 klaar is. Vanuit de gemeenteraad zijn kritische vragen gesteld over het stopgezette rekenkameronderzoek naar de wijk Overvecht. Het onderzoek stelde de miljoenen investeringen in de wijk ter discussie. In een recente reconstructie wordt beschreven wat zich achter de schermen afspeelde voordat het kritische onderzoek in een la verdween. Vorig jaar zorgde het stopzetten van het onderzoek voor veel kritiek van bewoners en politieke partijen. Denk wil nu onder meer weten welke rol ambtenaren en bestuurders hebben gespeeld in het proces. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan wandeltochten door heel Nederland. Ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was druk. Hier liepen zo'n 2200 wandelaars en zij haalden daarmee 565.000 euro op. Niet eerder was dat bedrag zo hoog. Het weer dan, we kunnen ons opmaken voor een heet weekje. Het is zomers warm, veel zon en vandaag is het zo'n 27 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans.

0: Voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Suf en Gijke Arnoud en Zoutelanden horen hier. Het is maandag 22 juni 2026. Goedemorgen allemaal. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek. We beginnen met Wesley Bronkhorst en Samantha.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk en In Mijn Armen. Goedemorgen, een hele fijne maandag en fijn dat je erbij bent. Op dit moment is het een graadje of 16 à 17 in Utrecht. En we gaan vandaag ongeveer de 28 graden aantikken. De zon die schijnt flink, we hebben nu een beetje wolken. Nou ja, dat veroorzaakt een klein briesje, dat is wel lekker. En er zijn hele hoge temperaturen verwacht in de loop van de week. Tenminste, daar wordt over gesproken. Het zou zomaar kunnen. We gaan het gewoon afwachten, joh. Houd lekker koel. Ik heb mijn gordijnen inmiddels dicht. En ik doe 's ochtends de ramen even open. En ik weet dat heel veel mensen ook een beetje proberen met airconditioning te slapen. Ik hou er niet zo van, omdat ik dan altijd heel erg verkouden word. Maar als je dat wel doet, de komende dagen zal het denk ik voor een hoop mensen wel fijn zijn. Andere mensen die hebben er een beetje moeite mee. En er zijn ook heel veel mensen die van genieten gewoon, van het mooie weer. Windkracht 3 vandaag. Kijk wel uit als je buiten aan het werk bent. Dan is het echt wel een ding om te smeren. En heel veel water drinken. Dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Het valt op zich wel mee. Op weg naar Utrecht kom je wel 13 kilometer file tegen op de A2. Tussen, in ieder geval Waardenburg. Dat is echt wel een heel eind weg op bij Zaltbommel. Tot en met knooppunt Everdingen. Ik denk, ik zeg het maar. Omdat je toch, als je ervan gebruik maakt van de app, daarin terecht komt. En dan hoor je dat van mij in ieder geval. A12 Arnhem richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Driebergen en Houten Oost. En dan heb ik eigenlijk alle grote files wel gehad. Het is dus op dit moment helemaal nog niet zo druk. Nou, fijn, heerlijk, lekker. Dat hoeft ook helemaal niet. Veel mensen beginnen ook al langzamerhand vakantie te vieren. Hier is Marco Kraats en Lange Frans als de zon schijnt. Ja.

0: Marco Graats.
1: Oh, lekker man.
0: En Lange Frans hoor je in Als de Zon Schijnt. Hallo, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Bingo-fan. We gaan een hele hete week tegemoet. Wat een heet weekend hebben we achter de rug. Hè. Misschien ben je naar de toppers geweest. Misschien heb je gegild en geschreeuwd voor het Nederlands elftal. En voor het elftal van Curaçao. Die ook verrassend hebben gewonnen. En het was één groot feest met voetballen. Het was hier bij mij in Zuilen heel leuk. Want als er een doelpunt werd gescoord, hoorde je toch een rotje afgaan. En dat was best handig als je andere dingen aan het doen was. Mensen, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. We gaan weer gauw beginnen. We hebben een ontzettend warm en tropisch weekend achter de rug. En we gaan ook zo'n week in. En dat wordt hartstikke lekker in ieder geval. Wij zijn er weer klaar voor. Als je buiten aan het werk bent, kijk een beetje uit. Smeren. Ga je zo lekker genieten. Geniet enorm, maar houd een beetje in de gaten allemaal. En zit je lekker binnen. Dan wens ik je daar ook veel plezier mee. Ik heb van alles en nog wat in de aanbieding. Laat ik eerst beginnen met John de Bever. Als je nu nog niet weet.

over het Nederlandse elftal sowieso, denk ik, 5-1 gewonnen. En Curaçao ook hartstikke leuk. Er was ook nog eens een keer Vaderdag. En ook nog eens een keer de langste dag van het jaar. De zomerwende is ook nog eens een keer gevierd door mensen die heidense rituelen leuk vinden. En de heksen en de natuurliefhebbers, die hebben dat ook gevierd. Allemaal leuk. Wat een weekend hebben we toch achter de rug, eerlijk gezegd. En wat een week hebben we voor de boeg met heerlijk weer. We zijn een land met heel veel soorten rijkdommen. Als je in je achtertuin gaat kijken, of zelfs op je balkon, kom je een heleboel soorten tegen. Niet alleen gewoon met zichtbare oog, maar ook met de microscoop. Nou, zo'n 1081 soorten zijn er dit jaar al gevonden op het Utrecht Science Park, oftewel de Uithof, tijdens de biodiversiteitsuitdaging, oftewel de Biodiversity Challenge. Dat is een landelijke actie waarbij 50 onderwijsinstellingen de biodiversiteit op en rond de campus onderzoeken. En ze zijn nu heel druk bezig geweest op de Uithof. En daar zijn een heleboel beestjes gevonden. Ze zijn met waadpakken en met allerlei netjes door de ruimtes daarheen gegaan. En er werd onderzocht of er onder andere ook via de microscoop nog allemaal dieren te zien waren. Maar ook vliegende insecten met vlindernetjes en naar beestjes op boomschorsen en bodemdiertjes. Daar is ook naar gekeken. Nou ja, je hebt natuurlijk ook vogels, die zijn overduidelijk, maar het is allemaal wel heel bijzonder, hè. Het is helemaal niet slecht en het is fantastisch wat er allemaal aangetroffen wordt. 25 soort muggen en vliegen bijvoorbeeld. Verschillende vissoorten in de watergangen. En heel bijzonder was de vondst van een ringslang in de botanische tuinen. Dan denk ik, nou, als je naar Maarseveen rijdt binnendoor, kom je een heleboel ringslangen tegen. Maar het schijnt heel bijzonder te zijn. Er nog eens een kleine 500 soorten wachten zelfs nog op goedkeuring door de mensen die het hebben uitgevoerd. Waardoor het totaal aantal soorten heel ver nog boven die 1000 zou kunnen liggen, die ik net al noemde. En dit is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Je zou er versteld van staan hoeveel soorten ons land eigenlijk rijk is, wordt er gezegd. Er zijn mensen die er zelfs in slagen om in de eigen tuin ook 1000 soorten te tellen. Ik zal eens, als ik zo klaar ben met de uitzending, naar buiten gaan en ook eens gaan tellen wat er allemaal in mijn tuintje kan worden aangetroffen. Maar ik zeg het al heel lang, ik heb alles lekker laten verwilderen in mijn tuin, min of meer. Maar het is nou niet zo dat ik steeds meer vogels en insecten heb gezien. Tenminste, denk ik, ja, fruitvliegjes, want die zijn er weer, hè. Die zijn allemaal weer terug. Ik kwam gisteren uit mijn bed. Ik deed mijn vullersbakje open. Er zat een bananenschil in. Nou, daar kwam al wolk fruitvliegjes uit. Ik denk, ze zijn er weer. Ze zijn weer terug. Hier is Clouseau en Louise.

3, 2, 1, Bent, nieuwe single van deze zangeres. We gaan naar het nieuws met Wesley Klein. Als mijn gevoel zegt, uit Leien, tot zo. Ik heb zo'n klassieker. Ah, hij is zo leuk. Van Mieke en vader Abraham.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De komende weken moeten automobilisten rekening houden met grootschalige werkzaamheden op de A27. Rijkswaterstaat begint met de verbreding van de snelweg tussen Gorinchem en Everdingen net onder Utrecht. Vandaag is de weg dichtgegaan vanuit het zuiden richting Utrecht. En dat gaat meerdere weken duren. Over een week gaat ook de weg naar Gorinchem toe dicht vanwege verbreding van de weg. De zomer wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om wegen, bruggen en viaducten aan te pakken. Het nieuwe zwembad in Leidse Rijn wordt toch niet volledig elektrisch. Volgens de Utrechtse wethouder Oosters is er door de drukte op het stroomnet onvoldoende capaciteit om het zwembad volledig elektrisch te laten draaien. En daarom krijgt het nieuwe gebouw in het Maxima Park een tijdelijke gasaansluiting. De gemeente gaat ervan uit dat het zwembad eind 2030 klaar is. Vanuit de gemeenteraad zijn kritische vragen gesteld over het stopgezette rekenkameronderzoek naar de wijk Overvecht. Het onderzoek stelde de miljoenen investeringen in de wijk ter discussie. In een recente reconstructie wordt beschreven wat zich achter de schermen afspeelde voordat het kritische onderzoek in een la verdween. Vorig jaar zorgde het stopzetten van het onderzoek voor veel kritiek van bewoners en politieke partijen. Denk wil nu onder meer weten welke rol ambtenaren en bestuurders hebben gespeeld in het proces. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan wandeltochten door heel Nederland. Ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was druk. Hier liepen zo'n 2200 wandelaars en zij haalden daarmee 565.000 euro op. Niet eerder was dat bedrag zo hoog. Het weer dan, we kunnen ons opmaken voor een heet weekje. Het is zomers warm, veel zon en vandaag is het zo'n 27 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bram en Mieke en Zomer is de mooiste tijd. Een liedje van Pierre Carter himself. En Mieke is inmiddels alweer tegen de 70 aan het lopen, moet je nagaan. Eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek, hoor. Ze was een kindsterretje en in 1975 scoorde ze deze hit met een enorme knijter. Want ze werd nummer 14 in de top 40 en ze heeft 7 weken erin gestaan. Hartstikke leuk in die tijd. Mieke en vader Abraham en Zomer is de mooiste tijd. En op de B-kant stond Boele Boele. Nou ja, het is allemaal geschreven door Pierre Cartner, die eigenlijk natuurlijk vader Abraham als alias had. Maar het is dus vader Abraham en Mieke en Zomer is de mooiste tijd. Mieke die natuurlijk ook een enorme boost heeft gekregen door de terugkeer van Engelbewaarder. En dat is eigenlijk een liedje wat uit haar repertoire komt. En dat werd ook weer een enorme hit. Maar dit zijn ook van die nummers die iedereen gewoon kan meezingen op de een of andere manier. 1975, moet je nagaan, zo lang geleden. Mieke en vader Abraham, ik denk bijna 50 jaar oud. Ja, zo moet je het eigenlijk ook even zien. Zomertijd. Mieke en vader Abraham hier bij Bingo FM. Ik heb 3 liedjes voor. Django waakt dan waarom ben jij gegaan. Zo het er aan de Luna, nieuwe single Twin. En Sukenike, een kraantje papi ga ik mee beginnen. Ben je wakker? Is er verkeer? Kom je dat zeker van mij te weten.

Ja, heel veel mensen hebben er last van. Hey, ben je wakker of lig je naar je telefoon te staren? Ach ja, kan gebeuren, mens. Staat nog steeds 16 kilometer op weg naar Utrecht tot en met knooppunt Everdingen op de A2. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file. En tussen Bodegraven en Woerden staat 3 kilometer file. En dat is toch echt een behoorlijk end. En dan tussen Nieuwebrug en Heimelen ook nog steeds 4 kilometer file. Hou er rekening mee. De A28 dan 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En de A27 Breda richting Utrecht. Misschien weet je dat of had je dat gehoord. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zijn wegwerkzaamheden. En de A27 is dicht. Verwachte eindtijd 17 juli. Ja, ik zeg het nog maar even. Hou er echt even rekening mee. Als je naar Utrecht wil rijden. Of dat je terug komt rijden. Hier is Zoe Teran samen met Luna en Twin. Een nieuwe single.

Django Wagner, waarom ben jij gegaan? De Nacht van de Vluchteling heeft dit weekend een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Dat meldde de organisatie. Zo'n 10.000 deelnemers die wandelden in de nacht van zaterdag op zondag door heel Nederland om aandacht te vragen voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. En er bestaat 50 jaar op dit moment, de Stichting Vluchteling. En er werd een route van 50 kilometer toegevoegd op de route tussen Utrecht en Amersfoort. En deze kon onder meer vanuit Utrecht worden gelopen. En landelijk gingen ruim 500 deelnemers de uitdaging aan. Dat is echt wel heel veel hoor eigenlijk. Nou, er is nog een heleboel ook afgelast. Er was een hitteplan opgesteld en de editie van dit jaar kende natuurlijk, dat heb je ook meegemaakt, van vrijdag op zaterdag, maar ook zaterdag op zondag. Uitdagende weersomstandigheden langs de routes was extra drinkwater beschikbaar. Ook EHBO-capaciteit werd uitgebreid. Volgens de organisatie leidde het warmte niet tot noemenswaardige problemen. Want de onweer was er. Hè. Vrijdag was het echt gek hoor. Ik zit hier in het Amsterdam Rijnkanaal. Ik zag het vanuit de overkant van het kanaal aankomen. Ik denk zo, het ging even tekeer. Man. Nacht van de Vluchteling is een initiatief dat uitgegroeid is tot een landelijk evenement. Vorig jaar deden 8000 mensen mee en nu 10.000 mensen. En het is de succesvolste tot nu toe met de opbrengst van 2 miljoen euro. Hier bij Bingo FM is het de hoogste tijd voor lekkere muziek. Ik heb André Hazes, voor mij geen slingers aan de wand.

En bij is dus een levenslang hier bij Bingo FM. Mensen, we gaan richting het nieuws van 9 uur. Ik kijk me de schuin nog erbuiten. Daar nog een redelijke laagje wolkjes. Hè? Ach ja, we gaan van alles en nog wat meemaken vandaag. Het wordt zo ongeveer een graadje of 28. Eerste Turfy Gang, zomer in Nederland.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
2: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs,

Het was Nederlands twee keer zo langzaam, maar zo goed gehoord door Marco Bazzato toen de tijd. Goedemorgen, het tweede uur alweer op deze maandag. 22 juni en ik heb nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht.

vervangen is. Als je kan, je kunt het dan niet krijgen. Leuk. Goedemorgen allemaal. Het is helemaal niet druk op de weg, hoor, eerlijk gezegd. Fijn is dat, hè? Als je in Utrecht komt rijden, nog steeds 12 kilometer op de A2 tot en met knooppunt Everdingen. Dan de A12 tussen Gouden en Nieuwebrug. 4 kilometer file en tussen Woerden en de Meren. 3 kilometer file. En dan heb ik ze eigenlijk allemaal wel gehad. Nou, dat is toch hartstikke lekker. Dan kunnen we doorgaan met muziek. En trouwens, de A27 is afgesloten, hè, tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen. Door wegwerkzaamheden is de weg dicht. Hier is Little Kleine samen.

0: gek.
1: Peter Klein en Samuel Welte. En Samuel Welte zijn voetbalplaatje. Die gaat heel hard in de top 40. In één keer natuurlijk ook weer. Ja, vind je het gek. De provincie Utrecht wil de noodopvang in het huis voor de provincie verplaatsen naar de tuin van het provinciehuis. En daar moeten tijdelijk woonunits komen die maximaal 5 jaar blijven staan. En plek bieden aan maximaal 200 mensen uit de Oekraïne vooral. Hè. En na de Russische inval ontstond er grote behoefte aan de opvangplekken voor vluchtelingen. En de provincie Utrecht stelde daarom leegstaande etages in het provinciehuis tijdelijk beschikbaar voor Oekraïnse ontheemden. En hoewel de etages oorspronkelijk voor 1 jaar beschikbaar zouden zijn, is de huurovereenkomst met de gemeente Utrecht meerdere keren verlengd. Momenteel zijn de 2 verdiepingen van het provinciehuis ingericht als noodopvanglocatie met 200 bedden. De gemeente Utrecht en het leger des Heils die verzorgen de noodopvang. Nou, meer bewoning is niet meer mogelijk van het provinciehuis, omdat er wordt gerenoveerd en verduurzaamd. En nu wordt er gekeken dus naar de tuin en de plaatsen van de units in de tuin. Heeft een aantal voordelen. Voor de huidige bewoners is het provinciehuis bekend terrein. En de nieuwe beoogde plek ligt rustig in het groen en biedt mogelijkheden voor ontmoetingen tussen bewoners. Zoals dat zo mooi heet. Na verwachting is het definitieve ontwerp net na de zomer klaar. En tegen die tijd bestaat ook duidelijkheid over de technische haalbaarheid van het plan en de goedkeuring erover door de Rijksoverheid. Want dat moet ook nog eens een keer gedaan worden. Hier is Rolf Sanchez, Un Chance.

Doei, adios, ciao. Kiro van der Graaf hier bij Bingo FM. Hij heeft er een hitje mee gescoord. Hij scoort er een hitje mee op dit moment. En dat is hartstikke leuk. Maar zijn Veense plassen zijn er niet altijd geweest. Hè, waar wij met z'n allen gaan recreëren. Ik kan me ook niet herinneren. Maar er zijn allerlei foto's verschenen. Die kun je zien op indebuurt.nl. Maar de Maarseveense plassen waar wij met z'n allen heen gaan. En eigenlijk dat zien als een Utrechtse zwembad. Maar het is van Maarsen. Die ontstonden in de jaren 60 door zandwinning voor de aanleg van de wijk Overvecht. Het zand dat nodig was voor de bouw van de nieuwe woonwijk werd uit het gebied ten noorden van Utrecht gehaald. En wat achterbleef waren diepe plassen. Dus dat is lang niet altijd zo geweest. Je hebt de kleine plassen natuurlijk, maar je hebt ook de grote Maarseveense plassen. En in 59 ontstonden al plannen om van het gebied een recreatieoord te maken. Nou, ik kan me niet anders herinneren dan dat wij naar de bosjes gingen. Dat waren de plekken rondom Maarseveense plassen. Niet de officiële strandjes, maar de kleine strandjes. Nou ja, goed. In 68 ging het strandbad officieel open en mensen konden gebruik maken van een 400 meter lang zandstrand aan de Grote Plas. Het recreatiegebied was nog niet helemaal af. De werkzaamheden die zouden tot 1970 doorgaan. Nou, er staan mooie foto's op in debuurt.nl. En je weet het, hè, het is heel veel water en ook heel diepe Maarseveense plassen. En je mag ook niet voorbij de bandjes. En er was altijd wel zoiets om dat wel voor elkaar te krijgen. Nou ja, tegenwoordig is er een hele andere sfeer sinds de jaren 70. De recreatieplas is inmiddels volwassen en er zijn kiosken en er staan tegenwoordig ook allerlei terrasjes enzovoort enzovoort. En nou ja, van zandwinning naar icoon van Utrecht, daar is een mooi artikel dus aangeweid bij indebuurt.nl. Maarseveense plassen, wie is daar niet geweest? Ja, ik ben daar zo vaak wezen zwemmen en vooral ook illegaal. Dan hoefde je geen entree te betalen en dan kan je gewoon ergens bij die en daar waren het spannend hoor. In de bosjes gebeuren ook allerlei hele gekke dingen. Kan ik je melden? Dat vonden wij spannend. Dan gingen we op expeditie. Nou ja, wie heeft dat niet gedaan hè, in zijn jeugd naar de Maarseveense plas? En er nog steeds kunnen heen. En tegenwoordig is het allemaal keurig geregeld met heel veel parkeerplaatsen enzovoort enzovoort. Hier zijn Fluitsman Fontein. Ik hoorde de koning van dit weekend zelf zeggen. We zijn nu met 18 miljoen, maar toen was het nog 15 miljoen mensen.

Ja, laten we eens een liedje maken over een badkamerkraan. Slim, hè? Pascal Redeker en dit mooie, leuke liedje. Vooral in het land is dat een hele grote hit. We gaan

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De komende weken moeten automobilisten rekening houden met grootschalige werkzaamheden op de A27. De Rijkswaterstaat begint met de verbreding van de snelweg tussen Gorinchem en Everdingen net onder Utrecht. Vandaag is de weg dichtgegaan vanuit het zuiden richting Utrecht. En dat gaat meerdere weken duren. Over een week gaat ook de weg naar Gorinchem toe dicht vanwege verbreding van de weg. De zomer wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om wegen, bruggen en viaducten aan te pakken. Het nieuwe zwembad in Leidse Rijn wordt toch niet volledig elektrisch. Volgens de Utrechtse wethouder Oosters is er door de drukte op het stroomnet onvoldoende capaciteit om het zwembad volledig elektrisch te laten draaien. En daarom krijgt het nieuwe gebouw in het Maxima Park een tijdelijke gasaansluiting. De gemeente gaat ervan uit dat het zwembad eind 2030 klaar is. Vanuit de gemeenteraad zijn kritische vragen gesteld over het stopgezette rekenkameronderzoek naar de wijk Overvecht. Het onderzoek stelde de miljoenen investeringen in de wijk ter discussie. In een recente reconstructie wordt beschreven wat zich achter de schermen afspeelde voordat het kritische onderzoek in een la verdween. Vorig jaar zorgde het stopzetten van het onderzoek voor veel kritiek van bewoners en politieke partijen. Denk wil nu onder meer weten welke rol ambtenaren en bestuurders hebben gespeeld in het proces. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan wandeltochten door heel Nederland. Ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was druk. Hier liepen zo'n 2200 wandelaars en zij haalden daarmee 565.000 euro op. Niet eerder was dat bedrag zo hoog. Het weer dan, we kunnen ons opmaken voor een heet weekje. Het is zomers warm, veel zon en vandaag is het zo'n 27 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

La Pression hoorde je hier bij Bingo FM. Nou, het wordt gemiddeld zo'n 28 graden vandaag in Utrecht. Een noordoostenwind. Dat wel, hè. Het is eigenlijk heel bijzonder. En we houden toch die warme temperaturen ook in de nacht. Of vannacht wordt het ook niet kouder dan een graadje of 15. Komende dagen dan gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt er zelfs, ja, zo rond de 4, 35 graden voorspeld. En we hebben in ieder geval een hele tropische week voor de boeg. Want de komende dagen wordt er gezegd 31, 33, 33 en 34 graden. Nou, vandaag dus 28 graden. Genieten van in ieder geval. En morgen staat er een oost-zuidoostenwindje. En dan woensdag weer een noord-noordwestenwindje. Dus die wind gaat alle kanten op in ieder geval. Hier bij Bingo FM is de hoogste tijd voor lekkere muziek. Ik ben benieuwd waar jij heel erg blij van wordt. Ik heb Ferry de Lids en Check, Baco in Monaco. Ik heb André Hazes en Mart Hoogkamer. Zij is van mij, maar begin met Suzanne Freek. Ken je dat gevoel?

heel veel concerten achter de rug. Ken je dat gevoel? Naar de toppers. Mensen die naar de toppers zijn geweest. Bijvoorbeeld onze Kevin. Je zult hem daar vanmiddag wel over horen. Die vertelde ook dat het behoorlijk warm was. Maar Kevin die zei, ja, ik stond onderin. Het viel wel mee. En er zaten twee mensen met een ventilator voor mijn neus. Nou, dat is dan wel lekker. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee. A2, als je naar Utrecht komt rijden, tot en met knopen de Everdingen, 13 kilometer file. Dan de A12, daarna richting Utrecht, 5 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En verderop ook nog tussen Bodegraaf en Woerden, 4 kilometer file op diezelfde A12. En dan Breda richting Utrecht, de A27. Wil je deze kant op rijden, tussen Gorinchem en Everdingen, is de weg gewoon dicht. Ik heb het al eerder gezegd, het kan gebeuren. Hey Dre, hey Bart, zij is van mij. Heren.

Monaco. In Monaco heb ik nog nooit gedronken. Ik ben er nog nooit in Monaco geweest. Wel in Zuid-Frankrijk. De Utrechtse fractie van DENK die heeft vragen gesteld over het stopgezette rekenkameronderzoek naar de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Dat was zo vorig jaar een ding. Er was een heel rapport geschreven door de rekenkamer. Maar die is uiteindelijk in een labeland. En het onderzoek leidde vorig jaar al tot heel veel discussie. De rekenkamer besloot het onderzoek niet af te ronden, het conceptrapport niet openbaar te maken. En DENK is daar vooral tegen de keer gegaan. Overvecht behoort al jaren tot de meest kwetsbare wijken van Utrecht. Met relatief veel armoede, gezondheidsproblemen, werkloosheid, criminaliteit en overlast. En het onderzoek richtte zich op de vraag of de miljoenen investeringen in Overvecht wel voldoende effect hebben. Nou, dat werd onder meer dat onderzoek ondersteund door tientallen bewoners, sleutelfiguren uit de wijk en organisaties. En het besluit om het onderzoek stop te zetten leidde tot heel veel onbegrip in de wijk. Vorig jaar boden bewoners een petitie aan bij de gemeenteraad, waarbij ze opriepen tot openbaringmaking van het seizoen van het onderzoek. En hoewel de gemeenteraad aandrong op maximale openheid, bleef het conceptrapport zelf geheim. Nou, en dat is het ook gebleven. En ik dacht, nou, dat is alweer een beetje vergeten. Maar DENK die gaat zeggen, ermee bemoeien. En die zegt, wij willen weten welke afspraken binnen de gemeente gelden voor het omgaan met een onafhankelijk rekenkameronderzoek. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Want het is inderdaad wel een goede vraag. Ja, wat is er terecht gekomen van al de miljoenen investeringen in Overvecht? Nou, DENK laat het er niet bij zitten. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Bingo FM en de collega's van RTV Utrecht. Hier is Doe Maar en Doris D.

wordt helemaal gek, hè, Rutger van Barneveld. Zou zomaar eens een enorme zomerhit kunnen worden. Naast Cherryo. Zwoele zomernachten. Nou, die gaan we deze week hebben, mensen. Alles heeft een reden, moet je maar denken. Hier is...

Natasja van de Trap of Alte ben je gauw beneden. Senna en alles. Dit was de ochtendshow. Straks Tom Schaap, dan onze Henry en natuurlijk Lawrence en Kevin. Die is er vanmiddag ook weer. Ik wens je een hele fijne maandag. En geniet van het mooie weer. Afrobros heb ik voor je. John West en Willy Dans. En die doen een dansje met jou en met mij. Ik ben er morgen weer. Veel

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25.

oude klassieker van Manuela Jacquet, de Toya Door. Dit waren Opgeblazen en Wilbert Pigmans, die opnieuw een groot hit maakten van dit liedje. Aan hits geen gebrek. Schaap gaat beginnen aan 2 uur gezelligheid. Fred Siebelink, dankjewel voor het vroeg zetten van de wekker. Met een heerlijk zonnetje boven.

13 mei is Imca Marina 85 jaar jong geworden. En ze is nog lang niet klaar. Ondanks haar leeftijd heeft ze nog heel veel energie en kan ze de hele wereld aan. En dat hoor je ook in deze nieuwe single van Imca. Gerard Joling, een goede vriend van haar, draaide ik daarvoor met... Niet voor één keer. Dit is Wingo FM, waar je de hits van nu en ook die plaatjes uit onze grote schatkamer hoort. En dit is er een die ik voor je pluk. Het is Bloem.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht trekt aan de bel over internationale studenten die met ingewikkelde huurproblemen te maken krijgen. Ze melden extreem hoge huurprijzen, kamers zonder verwarming of ramen of vieze kamers en bedwantsen. Bij de Housing Hotline, de telefonische vraagbaak voor studenten, krijgen medewerkers de raarste verhalen te horen. De meeste telefoontjes gaan over het tekort aan kamers, maar ook meldingen over oplichting komen binnen. Door de problemen ervaren studenten volgens de LSVB stress en gaan prestaties achteruit. De A27 onder Utrecht is de komende weken dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. De weg wordt verbreed en dat werk wordt in de zomer voorbereid. Verkeer moet rekening houden met deze monsterklus van Rijkswaterstaat. Sinds vanmorgen is de weg vanuit Gorkum naar Utrecht al dicht en volgende week volgt ook de andere rijrichting. Het nieuwe zwembad in Leidse Rijn wordt toch niet volledig elektrisch. Volgens de Utrechtse wethouder Oosters is er door de drukte op het stroomnet onvoldoende capaciteit om dat bad volledig elektrisch te laten draaien. En daarom krijgt het nieuwe gebouw in het Maxima Park een tijdelijke gasaansluiting. Een foutje van de gemeente Amsterdam. Die heeft zich op Instagram vergist in beelden van de Oude Gracht. Onder een video van Oranjefans die tijdens Nederland-Zweden op een bootje naar de wedstrijd keken, reageerde het account met de tekst Only in Amsterdam. Volgens wezen er meteen op dat die beelden in Utrecht waren opgenomen. En ook de gemeente Utrecht mengde zich nog even in de discussie met een veelzeggende grote ogen emoji. Het weer dan volop zon, vanmiddag 27 graden. En het blijft vanavond nog lang warm.
0: Schaap met John Schaap.

de popgroep Abel. Met zang van Joris Rasenberg. Hij schreef ook de teksten voor de band. Ze maakten één groot hit en dat was deze. Onderweg. Wij zijn onderweg naar de nieuwe single van Amar. Ik ga hem straks aan je laten horen. We krijgen een kick van een beetje. Een liedje van Teddy Scholten. Opnieuw opgenomen door de Kick. Maar eerst deze nieuwe hit van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat.

paar hoorde. En dat heeft zijn hele leven veranderd. Amar werkt niet meer in de grillroom. Hij staat wekelijks op het podium. Dit was zijn...

0: dit vind ik echt de leukste oranje plaat van dit moment. Martijn Fischer en Orgeljoker achter de toetsen. Oranje zijn we allemaal. We vinden even een rustpunt na zoveel muzikaal geweld. Hier zijn Bluff en The Counting Crows.
1: Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol te kiezen.

bluffende counting crows. Holiday in Spain. Het is prima, vertoeven daar. Ook in Utrecht is het niet verkeerd. Het zonnetje schijnt boven de stad. Het is 22 graden. De offsiders plukken de dag. Ze nemen een apperolletje in het zonnetje.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Jero, baila contigo. Ik wil met je dansen. En ik denk dat daar in Spanje al gezellig gedanst is met elkaar. Petters, Ellen, jullie kinderen en kleinkinderen, geniet nog van deze vakantiedag. Denk jij?

een van de meest gedraaide liedjes van Rutger Kot. Maar in de top 40 had ze geen notering met Eén Nacht Met Jou. Maar dat zegt helemaal niets. In het land is het een van de grote Rutger Kot hits. Laten we even serieus doen.

deze hit is lastig voor even serieus. Baila de Gasolina. Wil jij je favoriete zomerliedje horen? Dan moet je snel zijn. Stuur een berichtje met de app van Bingo FM. En ik kom in beweging.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Benny Nijman, een vrijgezel, gaat pas slapen als die alle sterren heeft gezien. Nou, als ik alle sterren heb gedraaid. Vanmiddag zit ik in mijn strandstoel en de kans dat ik wegdut is heel groot.
1: Maak je maar geen zorgen, dat is wat je mij toen zei. Maar zonder dat jij wist

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht trekt aan de bel over internationale studenten die met ingewikkelde huurproblemen te maken krijgen. Ze melden extreem hoge huurprijzen, kamers zonder verwarming of ramen of vieze kamers en bedwantsen. Bij de Housing Hotline, de telefonische vraagbaak voor studenten, krijgen medewerkers de raarste verhalen te horen. De meeste telefoontjes gaan over het tekort aan kamers, maar ook meldingen over oplichting komen binnen. Door de problemen ervaren studenten volgens de LSVB stress en gaan prestaties achteruit. De A27 onder Utrecht is de komende weken dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. De weg wordt verbreed en dat werk wordt in de zomer voorbereid. Verkeer moet rekening houden met deze monsterklus van Rijkswaterstaat. Sinds vanmorgen is de weg vanuit Gorkum naar Utrecht al dicht en volgende week volgt ook de andere rijrichting. Het nieuwe zwembad in Leidse Rijn wordt toch niet volledig elektrisch. Volgens de Utrechtse wethouder Oosters is er door de drukte op het stroomnet onvoldoende capaciteit om dat bad volledig elektrisch te laten draaien. En daarom krijgt het nieuwe gebouw in het Maxima Park een tijdelijke gasaansluiting. Een foutje van de gemeente Amsterdam. Die heeft zich op Instagram vergist in beelden van de Oude Gracht. Onder een video van Oranjefans die tijdens Nederland-Zweden op een bootje naar de wedstrijd keken, reageerde het account met de tekst Only in Amsterdam. Volgens wezen er meteen op dat die beelden in Utrecht waren opgenomen. En ook de gemeente Utrecht mengde zich nog even in de discussie met een veelzeggende grote ogen emoji. Het weer dan volop zon, vanmiddag 27 graden en het blijft vanavond nog lang warm.
0: Schaap met John Schaap.

Leslie Bronkhorst, wij en jullie, Bert van der Laan, willen graag Les en Monique bedanken voor de gastvrijheid. Met een leuk liedje. Wat is het leven fijn als...

0: wanneer je deze zomer op vakantie gaat naar Griekenland, is het handig om de Sirtaki vast te oefenen. Daarom draaide ik Koos Albers voor je. Ronnie Ruijsdaal. Zullen we je oranje hit even doen?
1: Ja, John, dat gaan we doen. Leuk! Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jordan hoor je hier op Bingo FM. Jong voor altijd. En je bent zo jong als je voelt natuurlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Met dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten natuurlijk. En over Gordon trouwens. Die blijkt zijn carrière waarschijnlijk weer te stoppen als radiodisjockey. Nou, ik moet er zelf nog niet aan denken, moet ik eerlijk bekennen. Hier is René Vroger. En doe maar gewoon.

Sugar Daddy. Jure muziek van Roxy Dekker. Nou, dat zal ondergetekende zeker niet zijn. Ik ben gewoon lekker DJ hier bij Bingo FM. Draai de lekkerste platen voor jou. Zoals deze van Frank Verkoop.

Olé, lekker hoor. Voor een dubbeltje of twee zien we wel voor eigenlijk. Maandag vandaag, de eerste werkdag van de week. De langste dag hebben we al hier gehad. Dus we gaan weer een beetje aftellen. Nou, zo dramatisch is het ook niet natuurlijk. Maar het wordt wel iedere keer weer iets donkerder.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De nieuwe coalitie heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. Van de 7 namen zijn er 4 nieuwkomers. De opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar staddeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen, Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. Oude bekenden, Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries, keren terug in het nieuwe college. De politie heeft vanmorgen in Utrecht een automobilist staande gehouden en zijn auto in beslag genomen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en kreeg ook een boete. Dezelfde bestuurder was eerder ook al eens betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook toen kreeg hij een bekeuring. En na overleg met justitie werd de auto meegenomen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers die liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan de wandeltocht in heel Nederland om geld op te halen voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. Ook Kamerlid Ines Kostic liep mee in Utrecht. Toen ze 10 jaar oud was, vluchtte ze met haar familie uit Bosnië.
2: Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk ging alles soepel. Maar heel veel mensen in de wereld hebben dat geluk niet. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat geluk een beetje te delen en ja, dat geld in te zamelen voor mensen die dat echt nodig hebben.
1: De route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Er liepen 2200 wandelaars mee en samen haalden ze 565.000 euro op. Het was een druk weekend voor de Wegenwacht met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. En ook is het advies om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Het is dus warm. Vanmiddag wordt het 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: We gaan terug naar 1963 met Gert Timmerman. U weet wel van Gert en Herbien. Nou, dat was ook weer een tijdje geleden. Met alle duiven op de dam, weet je wel. Nou, dit was een plaatje namelijk wat Gert alleen maakte. Het nummer dat heet Bloemen van Tahiti.

Ralph Sanchez en Mas, Mas, Mas. De heer die eigenlijk volgens mij een dubbele aantal tanden in zijn mond heeft. Een hele brede smile. En wel een leuke gast trouwens.

applaus, zeker vriend. Xander de Boezingé van jou. En ja, het is niet verplicht, maar ja, dat moet, zeg ik altijd maar zo. Hier is Simon Keizer. Wat als

Maarten Grift in de derde helft. Nou, dat is ook van die sportevenementen dat de derde helft ook mijn favoriete helft is, moet ik eerlijk bekennen hoor. Ja, zal het gezellig toch? Denk het wel. En we gaan even naar het nieuws van 1 uur en daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Is er Frank en Mira.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Vrienden voor het leven. Bij je vrienden van de radio Bingo FM. Danny de Munk hoor je. En welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Straks na het regennieuws, maar zover is het toch niet natuurlijk, gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. En we krijgen straks nog de bingo-schijf van deze week. Jeffrey Hezen en Loco. Haha, heeft niets met je verstand te maken. Het is gewoon een lekker plaatje. Hier is Marco Borsato.
1: Dat is mijn...

Tourne Frans, hey Fransie, Frans-Duits, lange Frans en voorhoede. Lekker plaatje trouwens, ja. We gaan even de trompet erbij pakken en een stukje wegtoeteren. Met Jeffrey Parmentier en de 3J's. Het Wiegelied 2.0, hoppa!

Romy Montero, leven lang. En ik hoop dat het een lang leven is. In ieder geval hier op Bingo FM tot aan het regennieuws. Draai ik er eentje van Jan Smit. De akoestische uitvoering van het prachtige nummer. Laura, tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De nieuwe coalitie heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. Van de 7 namen zijn er 4 nieuwkomers. De opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar stadsdeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen, Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. Oude bekenden, Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries, keren terug in het nieuwe college. De politie heeft vanmorgen in Utrecht een automobilist staande gehouden en zijn auto in beslag genomen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en kreeg ook een boete. Dezelfde bestuurder was eerder ook al eens betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook toen kreeg hij een bekeuring. En na overleg met justitie werd de auto meegenomen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers die liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan de wandeltocht in heel Nederland om geld op te halen voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. Ook Kamerlid Ines Kostic liep mee in Utrecht. Toen ze 10 jaar oud was, vluchtte ze met haar familie uit Bosnië.
2: Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk ging alles soepel, maar heel veel mensen in de wereld hebben dat geluk niet. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat geluk een beetje te delen en ja, dat geld in te zamelen voor mensen die dat echt nodig hebben.
1: De route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Er liepen 2200 wandelaars mee en samen haalden ze 565.000 euro op. Het was een druk weekend voor de Wegenwacht met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. En ook is het advies om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Het is dus warm. Vanmiddag wordt het 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: die snaarsnoet. Maar niet uit wat echte liefde is, man.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, we gaan even terug naar 1962. Dat is ook weer een tijdje geleden, net als met die van Geert Timmerman. Maar dit is ook wel een lekker nummer. Het is er even Anneke Greunlo. Het nummer dat heet

0: Glennis Grace, ik ben niet van jou. Nee, dat weet ik, Glennis. En dat kan ik ook ondertekenen, hoor. Dat inderdaad zo is. Niet dat luisteraars misschien denken... Nou, die verwoord, je weet niet. Glennis Grace, die verwoord. Nee, helemaal niet. Zeg, we zijn lekker aan het lunchen. Geniet van je lunch natuurlijk. En van die lekkere muziek die we draaien hier op Bingo FM. Hier is Willeke Alberti.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me. Met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. En inderdaad, als je Bingo FM niet aan hebt staan, weet je niet wat je mist natuurlijk van die lekkere Nederlandstalige platen die we draaien. En dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En iedere dag doen we ook lekker lunchen tussen 12 en 2. En je zou kunnen zeggen, het is een dag...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Bangerhart van Rob de Nijs hoor je hier op Bingo FM. Goedemiddag, maandag 22 juni. Van harte welkom. En fijn dat je erbij bent. We gaan weer lekker van start hoor met de middagshow Bingo in de middag. En Henry, dankjewel voor jouw twee voorgaande uren lunchpakket. Yeah.

zandloopster van Robert van Hemert hoorde je. We gaan naar Vincent. Moi, moi, por favor. Denk even na, een fout momentje. Kort over drie komt voorbij. Drop hem in de app of lawrence@bingofm.nl of in je eigen Insta @LorisNicolaas.

Vente voor mijn centen van Frank van Etten. We gaan naar VOF de Kunst met Suzanne en zo dadelijk Nelis Leeman met Ze mogen alles van me krijgen.

0: Ze houdt gewoon van mij, van Guus Meeuwis met Vergant. En we gaan richting het regionale nieuws van 14:30.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De nieuwe coalitie heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. Van de 7 namen zijn er 4 nieuwkomers. De opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar stadsdeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen, Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. Oude bekenden, Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries keren terug in het nieuwe college. De politie heeft vanmorgen in Utrecht een automobilist staande gehouden en zijn auto in beslag genomen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en kreeg ook een boete. Dezelfde bestuurder was eerder ook al eens betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook toen kreeg hij een bekeuring. En na overleg met justitie werd de auto meegenomen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers die liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan de wandeltocht in heel Nederland om geld op te halen voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. Ook Kamerlid Ines Kostic liep mee in Utrecht. Toen ze 10 jaar oud was, vluchtte ze met haar familie uit Bosnië.
4: Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk ging alles soepel. Maar heel veel mensen in de wereld hebben dat geluk niet. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat geluk een beetje te delen en ja, dat geld in te zamelen voor mensen die dat echt nodig hebben.
3: De route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Er liepen 2200 wandelaars mee en samen haalden ze 565.000 euro op. Het was een druk weekend voor de Wegenwacht met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. En ook is het advies om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Het is dus warm. Vanmiddag wordt het 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

Vandaag ben ik van jou van Yves Berendsen voor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een uurtje weer hier op de radio bij Bingo in de Middag. De 3 is nu, je vecht nooit alleen.

0: in de lucht. Amore van Corrie Konings. Je luistert naar Bingo FM. Bingo in de middag. 107.7 FM. DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Online en via bingofm.nl. Dat is hetzelfde trouwens. Ik bedoelde eigenlijk de app, dus die kun je ook downloaden om naar ons te luisteren. Pascal Redekker onderweg. Ik hou van jullie allemaal. Die hoor je na. Ja, Bresema, gaat toch niet zo snel.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: haten.
1: Houden van haten van Mart Hoogkamer met Miss Montreal. Het is tijd voor Django Wagner met Daar zijn vaders voor. Nou ja, gisteren was het vaderdag. Ik hoop trouwens dat je een leuke vaderdag hebt gehad.

Een liefdesverdriet van Rousseau met Emma Heesters. Het is tijd voor Clouseau met La Benue toch niet alleen. En daarna het regionale nieuws van 3:30.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De nieuwe coalitie heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. Van de 7 namen zijn er 4 nieuwkomers. De opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar stadsdeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen, Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. Oude bekenden, Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries, keren terug in het nieuwe college. De politie heeft vanmorgen in Utrecht een automobilist staande gehouden en zijn auto in beslag genomen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en kreeg ook een boete. Dezelfde bestuurder was eerder ook al eens betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook toen kreeg hij een bekeuring. En na overleg met justitie werd de auto meegenomen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers die liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan de wandeltocht in heel Nederland om geld op te halen voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. Ook Kamerlid Ines Kostic liep mee in Utrecht. Toen ze 10 jaar oud was, vluchtte ze met haar familie uit Bosnië.
2: Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk ging alles soepel. Maar heel veel mensen in de wereld hebben dat geluk niet. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat geluk een beetje te delen en ja, dat geld in te zamelen voor mensen die dat echt nodig hebben.
1: De route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Er liepen 2200 wandelaars mee en samen haalden ze 565.000 euro op. Het was een druk weekend voor de Wegenwacht met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. En ook is het advies om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Het is dus warm. Vanmiddag wordt het 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Robert Pater, maar nog steeds zijn we samen. Voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in onze app en via de website bingofm.nl. We gaan naar Suzanne Freek met 100 keer.

de Henk Dissel met de Waterpas. Ik ga afscheid nemen, dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag, de maandageditie, 22 juni. Ik laat je achter met André Hazes. En veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Kevin@bingofm.nl. Je mag hem uiteraard mailen, heb je een verzoekplaat, mocht je hem even willen spreken. Nou, je bent van harte welkom om door de Showbox in te spreken via 0909 en dan 321-2211. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Gaan we nu ons nestje in samenpies. Nou ja, althans, ik breng hem in de bed. Hey, bye-bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Wat een heerlijke plaat. En afgelopen zaterdag was ik bij de Toppers een concert. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Ook daar werd deze plaat uit volle borst meegezongen. Vandaag een iets andere uitzending dan dat je nog maar niet van me gewend bent. We laten het nieuws lekker over aan de nieuwskamers in Utrecht. En voor de rest draai ik vooral voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen tot aan 6 uur vanavond. Net als deze prachtige plaat. Hier is De Kast en in een Nijdij.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
3: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
2: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

De meeste dromen zijn bedrog. Inmiddels 6:30. Welkom terug bij Op Weg Naar Huis. En ja, vandaag laten we de files lekker voor wat het is. En het nieuws uit de regio lekker over aan de Nieuwskamer in Utrecht. En wel ga ik je verzorgen met de lekkerste Nederlandstalige platen. Onder andere mijn favoriete plaat, Kevin's Klassieker en mijn verdwaalde plaat. En voor de rest kijken we zo wel eventjes naar het weer voor de komende dagen. Eerst even tijd voor Meteor en Hanna May. En wat wil je van mij?

tijdens de Toppers in Concert. Hartstikke leuk trouwens, want het was echt supergezellig. We hadden het over René Vroeger en daar sta je dan. Het weer voor de komende dagen. Morgen temperaturen zo rond de 31 graden. En vanaf woensdag wordt het nog een stukje warmer met temperaturen zo rond de 35 graden. Donderdag 36 graden en vrijdag zelfs temperaturen zo rond de 37 graden. En vanaf het weekend gaan de temperaturen iets zakken naar 30 graden. En dan is er ook kans op hier en daar een bui en een klap onweer. En dat zal zondag zeker te weten niet anders zijn. Dus ja, prachtig mooi weer. Maar het weekend wel kans op wat meer buien. Voor nu tijd voor Rijmesja. En telkens als we samen zijn.

Wat een heerlijk feestje was dat. Het begon allemaal met het WK voetbal, de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. En dat eindigde natuurlijk heel erg feestelijk met een 5-1. Daar aansluitend begonnen de toppers te zingen. En ja, ze hadden hele leuke gastoptredens. Emma Hees onder andere, ze hadden La Fuente. Frans Bauer om niet te vergeten. Mart Hoogkamer en even serieus, je kent ze wel van Baila de Gasolina. Echt fantastisch mooi om te zien hoe het publiek allemaal losging. Zowel bij Frans Bauer als bij Even Serieus. Die hele arena ging uit zijn dak. Ik heb echt een hele gezellige avond gehad. We gaan door met de muziek. Hier zijn Ronnie Flex samen met Sukoni K. En 100 sms'jes, dat is lang geleden.

0: Maar ja, 100 sms'jes, als ik een beetje ga terugkijken vanaf het moment dat ik een telefoon had. Ja, toen begon je al een beetje met sms'en en dergelijke. Ik kan me wel herinneren, dan was je bundel volledig op of je belt te goed en dan moest je weer bijkopen. Ja, het kostte uiteindelijk klauwen vol met geld, maar ja, je deed het er wel voor. Want ja, die sms die moesten verstuurd worden natuurlijk. Hè. Dus ja, dat heb ik heel vaak gebruikt en ik was daarentegen heel erg blij dat WhatsApp uitkwam. Dat was wel een verademing hoor, daar had je wel je databundel die je moest betalen. Maar al met al had dat wel, ja, wel effect op je rekening, zal ik maar zeggen. Goed zo, wij gaan richting het NOS Journaal en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik heel graag bij je terug met op weg naar huis en we laten je even achter met een mooie plaat. En dat doen wij met Jaap Reesema. En ga toch niet zo snel. Tot zo.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

gevoel als je baan kijkt. Het weekend is voorbij. En ja, ik had een heel gezellig weekend. Ik vertel het al, de toppers afgelopen zaterdag. Vrijdagavond nog wezen barbecue. En gisteren heerlijk wezen zwemmen. En ja, ik moet zeggen, wij gingen naar een zwembad toe waar je ook buiten kon zwemmen. Maar ik kan je wel stellen dat wanneer je dat water insprong, je een heel klein lontje had als man zijnde. Dus dat was het wel enorm koud. Maar als je er helemaal even in zat, was het hartstikke lekker. Dus heerlijk. Beetje verbrand hier en daar, maar dat kan de pret natuurlijk niet drukken. Maar ja, het hoort er een beetje bij, hè. De eerste zonnestralen. Je moet er zo mee oppassen. Dus ga je in de zon liggen, smeer je in ieder geval goed in. En pas op dat je niet verbrandt. Even een tipje van mijnerzijds. Hier is Frank van Kooijen samen met Susanne Veldmeijer. En alles is veel leuker met jou.

altijd heerlijk, hè? Dit is op plaat te draaien hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. En ja, eerlijk, ga je vandaag naar buiten, smeer je eigen vooral goed in en zorg ervoor dat je genoeg drinkt, want ja, in Nederland gaan we natuurlijk gewoon door. Maar ja, wel zorgen dat je genoeg drinken binnenkrijgt en het liefst

Water, ja, daar heb ik ook wel moeite mee, hoor. Ik ben niet zo van het water, maar als het echt moet of echt nodig is, dan wil ik het nog wel eens drinken. Tipje van mijnerzijds, en hier zijn Ferry de Lids en Sjaak. En samen zingen zij over die bako in Monaco.

altijd vrijgezel. Afgelopen weekend heb ik hem mogen bewonderen tijdens de Toppers in Concert. Daar zong hij allereerst een nummer van Whitney Houston en even later een nummer van André Hazes, het nummer Mama. Echt, die nummers zijn loeihoog en dat zong hij zonder moeite. En ja, had wel even zwaar bij het nummer Mama van André Hazes. Maar ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker te weten, omdat het niet zo heel lang geleden is dat zijn moeder overleed. Maar ja, wel fantastisch mooi gedaan. Wij gaan door met Bonnie Sinclair, mijn klassieke van vandaag. Even terug naar 1991. En morgen, dan wordt alles anders.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
2: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

ben een stap te ver gegaan. 5:05, je bent inmiddels weer volledig op de hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ik ga nog even een van de mooiste platen draaien van Jeroen van der Boom en Eén Wereld.

er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open komt.

Twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

Oftewel, Vana Abraham en dit was Musica hier op de zender. Zo naar zessen, de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. Daarna mag u vanavond Utrecht Sociaal. En vanavond om 11 uur kan je luisteren naar Loris Nicolaas en hij neemt je mee naar bed. Hoewel, draai je er even een vrolijke noot hier op Bingo. Zit je te eten smakelijk en geniet ervan. Hier is Gordon en niet eens zoals jij hier op Bingo FM tijdens op weg naar huis.

hebben afgelopen zaterdag horen zingen. 71 jaar oud. En wat ziet ze er nog goed uit? En wat doet ze het fantastisch goed, Anita Meijer? En why, tell me why? Hé, het zonnetje schijnt. Buiten een graadje of 28. Of het nog niet warm genoeg is, hier op Bingo. Zorgen we nog eventjes voor het nodige aan gezelligheid. Hier is muziek van Rob Ronalds voor een kus en een zoen.

goedemiddag. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik wens je heel veel plezier zo met de non-stop bij Utrecht Sociale. En vanavond om 11 uur bij Loris Nicolaas. Morgenmiddag om 4 uur dan meld ik me graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. En dan neem ik de files met je door en kijken we even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter en met Corrie Konings. Tot morgen. Dag.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

staat het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
2: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
2: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: En de beste Nederlandstalige muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven. Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit is een lokaal initiatief waarbij een groep Utrechters tot 30 jaar zich inzetten als stadsambassadeur om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken. Leonie gaat ons alles vertellen vanavond over de impact die ze maken voor Utrechtse jongeren in en rondom Utrecht. Leonie, goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel.
0: 30030, noem ik het eventjes, noemt zichzelf de stem van jonge Utrechters. En wat betekent dat in de praktijk voor jou?
1: Ja, dat klopt. Voor mij betekent het vooral dat ik de kans krijg om echt vanuit mijn eigen perspectief met organisaties in Utrecht mee te denken. En ook mijn stem in Utrecht te laten horen. Ik vind het heel fijn. Het is heel laagdrempelig en je zit nergens aan vast. We hebben geen politieke kleur. We hebben ook geen gemeentelijke eisen. En we laten onze stem horen over echt elk thema. We zijn niet beperkt tot één thema. En we kijken echt naar het totaalplaatje van jong zijn in Utrecht. En dat is gewoon heel leuk. Wij leven op dit moment in Utrecht. En wij willen het hier nu fijn hebben. Dus door mijn, maar ook onze stem te laten horen. Bedenken wij echt oplossingen voor maatschappelijke problemen waar Utrecht mee te maken heeft.
0: Ja, je hebt het als stadsambassadeur, hè? Gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar eerst over 30030. Hoe is dit initiatief ontstaan?
1: Ik zit zelf nu pas 2 jaar bij 30, dus ik weet er niet alle details van. Maar het is in 2018 ontstaan als initiatief van het Utrecht Brand Team. En dat was onderdeel van Utrecht Marketing. En het is toen gelanceerd in de Tivoli. En toen kregen de nieuwe kerstverse stadsambassadeurs kregen letterlijk het podium om hun ideeën voor een mooier Utrecht te pitchen. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Alhoewel vast de koers, vast iets is veranderd door de jaren heen. Maar wat we in ieder geval nu al, 8 jaar gemeen hebben, is dat we ons heel graag op een actieve manier inzetten voor onze stad.
0: En hoeveel stadsambassadeurs zijn aangesloten bij 30030?
1: We zijn ieder jaar met 30.
0: Oh.
1: Onder de 30 ook.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste mensen doen het 1, 2 of 3 jaar. Dus daardoor ontmoet je ook echt superveel mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je zit er nu een paar jaar bij, zei je dus. Hè? En hoe ziet zo'n rol als een stadsambassadeur er voor jou uit?
1: Ons doel is eigenlijk om de stad inclusiever, creatiever en duurzamer te maken. En dat doen wij op 3 manieren. We denken mee met vraagstukken van lokale organisaties. We laten onze stem horen in de media. En we organiseren onze eigen evenementen en campagnes. Denk bijvoorbeeld aan een offline café, het uitdelen van bloemzaadjes. Maar we organiseren binnenkort ook een filosofiefestival in de NAR. Maar we denken dus ook met organisaties mee als een soort van denktank. Dus dit betekent dat de gemeente, maar ook andere Utrechtse organisaties die vragen ons om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Van woningnood tot aan toerisme en festivalterreinen in de stad bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is de denktank. En dus de woordvoerder.
0: Ja.
1: En daar ben ik lekker vandaag.
0: Oh, oké, kijk, nou heel goed. Ik heb de goede persoon te pakken. Dus. Maar het klinkt als een flinke job.
1: Ja, maar het blijft allemaal op vrijwillige basis. Dus het is ook wel wat je er zelf van maakt. Hoe groot je het zelf maakt. En je hebt ontzettend veel vrijheid. Dus als jij liever een evenement wil organiseren en liever niet achter deze microfoon zit.

0: Mm-hmm. Waar we het gesprek aangaan over cameratoezicht in de openbare ruimte. En het is gewoon, zonder de naam 30 hadden wij nooit die locatie kunnen regelen en zoveel unieke sprekers. Dus het is echt een soort van springplank eigenlijk.
1: Ja, nou, over het project gaan we het zo meteen nog verder over hebben.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij ons in studio is aangeschoven Leonie Schipborst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. En zit al veel dingen verteld over dit initiatief rondom Utrecht. En ook een aantal projecten hebben we het kort over gehad. We wil ik het eventjes verder met jou over hebben. Want ja, Utrecht 030. Jullie werken aan projecten die Utrecht mooier, duurzamer en socialer moeten maken. En als ik op jullie kanalen kijk bijvoorbeeld, je projecten zoals spread friending, creatieve stadsacties. We hadden het over een dialoogavond, als ik goed begreep. Hoe komen zulke ideeën tot stand?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk alle ideeën ontstaan gewoon bij onszelf, in ons hoofd. We denken allemaal een eigen inspiratiebron. Maar maandelijks komen wij met z'n allen bijeen en dan heb je de kans om jouw idee te pitchen. En zo kun je dan ook andere stadsambassadeurs enthousiasmeren, feedback en tips vragen. En zo wordt het plantje voor een project of een campagne geplant.
2: En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk, hoe ziet zo'n creatief proces eruit? Hoe ga je van een idee naar echt naar een initiatief of een project waarmee je echt impact maakt voor de stad Utrecht?
1: Ja, vaak als je hebt gepitcht, dan ben jij de co-trekker. En dan heb je andere stadsambassadeurs nodig voor bijvoorbeeld de marketing en communicatie. Of iemand als penningmeester over het geld. En ja, het is een kwestie van meetings plannen samen, de taken te verdelen. En vaak werken we daarbij ook samen met externe. Dus horecagelegenheden, ondernemers. Maar ook onderwijsinstellingen of andere stichtingen in Utrecht. Mm-hmm. En op de dag van bijvoorbeeld een festival heb je natuurlijk ook meer handjes nodig die helpen. Dus dan zijn eigenlijk alle andere 30 stadsambassadeurs ook aan de bak. Hm.
2: En hebben jullie daarbuiten ook nog iets van een soort van panelgroep of iets waar jullie net uit kunnen halen om wat input op te halen?
1: Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten.
2: Misschien wel een goed idee.
1: Ja, zeker. Ja, ja, goede tip.
2: Wat is nou echt een project waar je zelf trots op bent? Waar je mee gewerkt?
1: Vorig jaar heb ik in de Helling samen met andere stadsambassadeurs een open oven georganiseerd. En een open oven, dat is een terugkerend iets van Helling, waarbij ze kwetsbare of schurende onderwerpen eigenlijk bespreekbaar maken op het podium. En wij hebben de open over de illusie van vriendschap georganiseerd. En het was heel tof om eigenlijk allerlei partijen uit te nodigen, van een hoogleraar sociologie tot een relatiecoach, een dichter, een fotograaf. En ook een panelgesprek te organiseren. En het was gewoon heel tof dat we vanuit de Helling de vrijheid kregen om het programma helemaal zelf vorm te geven. En het is, ja, toen het zo online stond op hun website en dat het ook binnen no time was uitverkocht. En dan ook nog eens achteraf zoveel positieve reacties te krijgen. Dat is wel heel vet.
2: Snap ik. Nou, er was nog heel veel andere mooie projecten ook in de pijplijn. We gaan het er verder over hebben over jullie de impact die jullie maken. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek. Zing.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM met nou bij ons in studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jongeren tot 30 jaar. En Leonie heeft al veel verteld over projecten die ze opgepakt hebben. Maar Leonie, jullie worden ook vaak gevraagd als jonge stem bij maatschappelijke thema's die spelen in en rondom de stad. En welke onderwerpen spelen volgens jou het meest bij jonge Utrechters op dit moment?
1: Nou, toevallig hebben wij recent een vragenlijst uitgezet onder de jonge Utrechters om die thema's op te halen. En daar kwamen een paar thema's heel duidelijk in naar voren. En dat was vooral sociale verbinding, mentaal welzijn en eenzaamheid. Maar ook leefbaar wonen, klimaat en polarisatie scoorden hoog. En het is heel mooi dat we eigenlijk genoeg creatieve ideeën hebben om iets met deze thema's te kunnen. En dat het ook allemaal thema's zijn waar wij allemaal wel mening over hebben, waar we graag het podium voor pakken. Bijvoorbeeld vandaag.
0: En welk onderwerp hiervan speelt het meest bij jou? Welk onderwerp voel jij het meest tot geraakt?
1: Ik vind polarisatie heel erg interessant. Dat Utrecht zo'n diverse grote stad is, waarbij voor mijn gevoel mensen naast elkaar of langs elkaar heen leven. En soms ook in conflict met elkaar raken. Dat is echt iets wat ik heel graag zelf ook zou willen aanpakken, maar wat ook heel erg uitdagend is.
0: En dan ga je daarmee dus in gesprek ook met de gemeente bijvoorbeeld, of met andere organisaties, om te kijken van wat kunnen we daaraan doen aan dat thema?
1: Jazeker. Ja, en vooral de gemeente weet ons heel erg goed te vinden. Maar we staan ook zeker open voor nieuwe andere organisaties die onze jonge blik kunnen gebruiken.
0: En wat doet de gemeente bijvoorbeeld met jullie input?
1: Dat is soms lastig te zeggen, want de gemeente is natuurlijk een grote, wat trage organisatie. Dus het duurt even tot ze onze input hebben verwerkt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ons gevraagd mee te denken over de locatie voor een nieuw festivalterrein. En daarin zijn wij natuurlijk niet de enige stem. Er zijn meer doelgroepen in Utrecht die hun stem hebben laten horen. Bijvoorbeeld de wijkbewoners om het festival heen. Maar het wordt zeker meegenomen en ze komen ook heel vaak bij ons terug. Dus dat is denk ik wel een teken dat onze input wordt gewaardeerd.
0: Ja, nou, ben benieuwd waar de nieuwe festivallocatie plaats gaat vinden.
1: Ja, zeker.
0: Hopelijk binnenkort meer. Zometeen meer over het onderwerp Utrecht 030, 30030. Meestal gaan we luisteren naar de muziek op Bingo.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
2: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bingo FM en Utrecht Sociaal, leuk dat je erbij bent. Met vanavond bij ons in de studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jonge mensen tot 30 jaar in en rondom Utrecht. En Leonie, jullie zijn actief op LinkedIn en Instagram, zie ik. En hoe belangrijk is die zichtbaarheid van deze sociale kanalen voor jullie werk?
1: Het is misschien een open deur, maar heel belangrijk. Wel op twee verschillende manieren. Op Instagram draait het echt om het bereiken van onze primaire doelgroep. Dus de jonge Utrechter. Daarin delen we wat we doen, onze toekomstige acties. Zodat zij ons weten te vinden en weten ze ook of ze er iets aan hebben. Dus zo vinden wij ons publiek voor onze evenementen. Maar vinden wij ons ook onze toekomstige nieuwe stadsambassadeurs. Terwijl op LinkedIn richten we op de andere doelgroep, namelijk de organisaties. Dus dat ligt veel meer op het doel of de focus op het versterken van ons netwerk en het aangaan van samenwerkingen. Dus dat ligt veel meer. Onze posts gaan veel meer over het resultaat en laten zien wat het belang is van ons werk voor de maatschappij. Zo nodigen we eigenlijk andere organisaties ook uit om met ons samen te werken.
0: Wordt er ook veel op gereageerd op social media, op jullie initiatieven?
1: Ja, zeker. Het helpt natuurlijk ook dat wij met 30 mensen zijn. Dus als iedereen het 30 keer repost, bereiken we steeds meer mensen. En brengen we eigenlijk vooral onze evenementen heel erg onder de aandacht.
0: Ja, dus jullie hebben nog geen influencer die jullie inzetten?
1: We zijn alle 30 influencers.
0: Allemaal influencers met honderdduizenden volgers op Instagram. Ja. Kijk, en merk je daardoor dat jullie aanwezigheid op social media bijvoorbeeld en ook in de media misschien wel, dat organisaties jullie steeds makkelijker weten te vinden?
1: Jazeker, want niet alleen de gemeente, maar ook steeds meer lokale organisaties weten ons te vinden. Maar ook de Utrechter zelf. En dat is heel leuk, dat bijvoorbeeld bij de verkiezingen deelden wij chocola uit voor de mensen die hebben gestemd. Mm-hmm. En er kwamen echt ook vooral veel studenten naar ons toe. Die zeiden, ik heb jullie gezien op Instagram. Wat goed, wat leuk dat jullie dit doen. Dus dat is heel fijn.
0: Chocola uitdelen met het stemmen. Dat is heel grappig.
1: Ja, zeker. Ja, wij wilden gewoon vooral de opkomst bij de verkiezingen verhogen onder de jonge mensen.
0: En heeft het ook gelukt, denk je, met die campagne?
1: Dat denk ik zeker. Ja, ik bedoel, het is chocola.
0: Ja, chocola werkt altijd. Nou, zo te meer over dit onderwerp.

0: Utrecht Sociaal met name studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turdy 030. Een initiatief dat zich richt op de jonge dertigers of jongeren onder de 30 in Utrecht. Om de stad leuker, socialer en toffer te maken. En Leonie, werken jullie ook samen met partijen en andere organisaties in Utrecht?
1: Ja, we werken samen met heel veel organisaties. Ik noemde net al een paar keer de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook het initiatievenfonds. En we werken veel samen met Utrecht en Partners. Die heette voorheen Utrecht Marketing. Want daar zijn wij uit ontstaan. En verder zijn onze maandelijkse meetups altijd op andere locatie. Dus iedere maand moeten we daar een nieuw lijntje voor uitgooien.
0: En is dat een inspirerende locatie bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat de meest inspirerende toch al hoog in de Domtoren is.
0: Helemaal bovenaan de Dom.
1: Ja, dat is echt wel heel vet. Mm-hmm. Maar we komen ook gewoon heel veel verschillende woonwijken bij bijvoorbeeld buurthuizen of bij andere creatieve plekken. Mm.
0: En je noemde net een aantal partijen, waaronder de gemeente, initiatievenfonds, City Marketing Utrecht. En kun je ook een voorbeeld noemen van hoe zo'n samenwerking er concreet uitziet?
1: Ja, we zijn eigenlijk bij ieder project werken wel samen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij 500 duurzame fietslampjes uitgedeeld. Om niet alleen de veiligheid, maar ook de duurzaamheid in de stad te vergroten. Mm-hmm. Dus we werkten samen met een lokale ondernemer die fietslampjes maakt met zonnepanelen erop.
0: Oh.
1: Ja, echt superleuk. Een heel fijn, mooie, duurzame oplossing. Maar ook bijvoorbeeld was de wethouder van mobiliteit, die hielp met het uitdelen van de fietslampjes op het Domplein. Mm-hmm. En daarmee hebben we ook direct geld opgehaald voor een stichting. Stichting Utrechts Utrecht Landschap. Gewoon doordat zoveel mensen die een gratis lampje kregen een donatie deden. Hmm.
0: Dus daar chocolade jullie uitdelen bij de gemeenteverkiezingen, delen jullie ook wel eens dus lampjes uit?
1: Ja, en ook wel eens een keer bloemzaadjes. Je kan het echt zo gek niet bedenken of we doen het.
0: En kun je ook een voorbeeld geven van een samenwerking die echt iets heeft veranderd in de stad of iets in gang heeft gezet? Een bepaalde beweging bijvoorbeeld?
1: Nou, ook wel een beweging, maar ook wel iets wat je misschien zelf al hebt gezien in de stad, is dat er heel veel elektriciteitskastjes zijn geverfd. En ja. Heel veel mensen weten niet dat wij daarachter zitten. Want het zijn ruim 30 kastjes verspreid door de hele stad. En het thema van al die schilderwerken was het thema delen. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij buurtbewoners hebben gevraagd om hun verhaal te doen rondom dat thema. En toen kunstenaars hebben we gevraagd om dus die elektriciteitskastjes te schilderen. En zo is het dus ja, niet alleen kunst in de openbare ruimte, maar ook gewoon echt iets wat wordt gedragen door de buurt zelf.
0: Ja, ik zie ook wel eens dat die kastjes voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, het is toch wel impact maken ermee natuurlijk.
1: Ja, en het ziet er ook wel gewoon heel erg leuk uit natuurlijk.
0: Het ziet er veel mooier uit voor straatbeeld toch, in plaats van die saaie dingen. En ja, hoe zorg je er dan verder voor dat die samenwerkingen echt duurzaam zijn? Je ziet eenmalig, maar dat je echt blijvend impact maakt met elkaar.
1: Ja, dat is best een uitdaging. Vooral ook omdat wij als stadsambassadeurs natuurlijk regelmatig wisselen. Dus onze online zichtbaarheid is vooral heel belangrijk. Dat organisaties het telkens worden herinnerd aan ons bestaan. En wij zeggen natuurlijk ook gewoon ja op zoveel mogelijk aanvragen. En dan zit ik op plekken zoals hier vandaag.
0: Ja, en mocht er nou een partij luisteren of een duurzame lokale onderneming die denkt van, hey, met dat Turdy 030 wil ik wel samenwerken. Hoe kunnen ze dan contact met jullie opnemen? Hebben jullie een website bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben zeker een website. En daarop staat ook een e-mailadres die leidt je naar ons bestuur.
0: Nou, wie weet komt er nog hele mooie samenwerking voort in deze uitzending.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Zo te meer over dit onderwerp in de laatste uitzending van Utrecht Sociaal.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met nou bij ons in studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030 in Utrecht. En deze organisatie zet zich in om Utrecht een sociale, leuke en toffe stad te maken voor iedereen onder de 30 jaar. Leonie, even over jou. Wat heeft deze rol als stadsambassadeur jou persoonlijk gebracht als bijna dertiger in Utrecht?
1: Ja, wat heeft het mij gebracht? Wat niet, kun je beter zeggen.
0: Oké, dat kan ook.
1: Ja, echt heel veel. Ik heb natuurlijk heel veel mensen leren kennen, want alle stadsambassadeurs hebben weer een eigen netwerk. Ik heb heel veel nieuwe plekken ontdekt, doordat we op die meetups echt best wel verborgen plekken komen waar je anders niet komt. En ja, misschien heel cliché, maar ik heb ook gewoon heel veel geleerd. Je wordt constant uitgedaagd om te organiseren, te samenwerken, maar ook bijvoorbeeld om je ideeën te pitchen.
0: En de radio-uitzending natuurlijk, om die een keer bij te wonen.
1: Dat is al helemaal een skill op zich.
0: Ja, die kun je afvinken. Kan WCV af. En waar wil jij als stadsambassadeur nog verder naartoe groeien?
1: Nou, ik noemde al eerder onze thema's rondom bijvoorbeeld verbinding en polarisatie. Mm-hmm. Ik merk dat veel van onze evenementen en campagnes mensen trekken die op ons als stadsambassadeurs lijken. Een beetje te juppen, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Terwijl er zijn zoveel mensen in Utrecht met een andere achtergrond, op wat voor gebied dan ook, die waarschijnlijk net zoveel behoefte hebben aan een mooie, gezellige, leuke stad. Dus ik hoop dat wij ook hun beter kunnen bereiken.
0: Ja, ik hoop het ook natuurlijk voor jullie. En als je nog één boodschap zou kunnen meegeven aan jonge Utrechters die momenteel luisteren, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik zat te denken, er is gewoon de laatste tijd zoveel gaande in de wereld, zoveel drama waar je geen invloed op hebt. Terwijl er zijn initiatieven zoals deze waarmee je lokaal meer impact kan maken dan je denkt. Zonder dat je bijvoorbeeld zelf in de politiek hoeft te zitten. Dus we starten binnenkort met de werving van de nieuwe lichting stadsambassadeurs. Mm-hmm. Dus wees daar vooral bij. Mm-hmm.
0: Dus komt de nieuwe lichting stadsambassadeurs aan binnenkort?
1: Ja, klopt. We hebben namelijk een instroommoment in januari, maar ook in juni.
0: En jij gaat gewoon door, toch?
1: Zeker weten.
0: Ah, kijk, hartstikke leuk. Tot slot, als mensen meer willen weten over jullie organisatie, initiatief, achtergrondprojecten, waar moeten ze dan zijn?
1: Vooral op onze website. En daarmee word je ook automatisch verwezen naar onze socials. We hebben zowel Instagram als LinkedIn.
0: Oké, nou kijk. Voor onze luisteraars zeker even een kijkje nemen op de website, de sociale kanalen van 30030. Leonie Schiphorst, dankjewel voor je komst en voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met 30030. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en nieuwe gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Die kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. En tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Dat gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van de bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie in de Galgenwaard. Kan hij zich verder ontwikkelen, is het idee. En eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij FC Utrecht. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer, morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag stijgt het kwik verder naar mogelijk 35 graden. Daardoor is de kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI in de beeld te maken met klimaatopwarming.
2: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen weer zonnig en 30 graden.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
2: In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Weg van jou van Suzanne en Freek. Dat er een kikker in mijn keel zit, hoorde je. Ja. Hey, goedenavond. Och, ik wou bijna zeggen goedemiddag. Nee, die trans hebben we al gehad. Hey, goedenavond. Maandag 22 juni. Een dag na het begin van de zomer is dit. Naar Bebber Lawrence tot middernacht. Jorn nu Eng Dizzle.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond in de Webber Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrence@bingofm.nl of in mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, meest Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

3A's met Dit is zo'n dag. Het is een dag dat ik weer uitloop als het gaat om een fout momentje, maar hij is vanavond weer lekker hoor. Op deze 22 juni hoor je Dara met Bangra.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, want ik heb de dure

Een hele erg goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Alle mensen weggaan, twee aan twee, dan help ik me. Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.